Okay. Here we go. Kırca taş kule. Me. Die scheer ze weg en weer af. En me. En me. Ik zeg er iets om. En me.